Fumsbotazu u pergifquie. Dirbibo, dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, ta, za, fumsbo, ta, za, u. Fumsbo, ta, za, u, per, gif, quie. Dagens dorlie, mulf, tulf, tu, til, huka. Rinskepepe nkrmu, zien zien trnskrmu, raketepebe, raketepebi, rumf, hulf, tu.